0: ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, hey, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

0: Top 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen vergoeden voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. Dat is beslist op een rechtszaak in Antwerpen. De zaak draaide rond een bejaard koppel dat voor net geen 50.000 euro was opgelicht. Ze eisten dat geld terug van hun bank, maar die weigert dat omdat ze zeer nalatig waren door het geld over te schrijven naar een oplichter. Maar de ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft de bank nu ongelijk gegeven. Want volgens Europese regels moet een bank altijd het geld terugstorten en pas daarna kan het een procedure starten om het geld terug te vorderen als het denkt dat de klant nalatig was. Als je vandaag op vliegvakantie vertrekt, ga je best op tijd naar de luchthaven. Want het belooft druk te worden. Na de staking van de luchtverkeersleiders gisteravond zijn heel wat vluchten uitgesteld naar vandaag en morgen. Op Brussels Airport werden gisteren zo'n 140 vluchten geschrapt. In Charleroi bijna 40. Het vliegverkeer is pas gisteravond laat weer op gang gekomen. De luchtverkeersleiders legden bijna een hele dag het werk neer tegen een nieuw digitaal controlecentrum. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. Iran bestook de afgelopen nacht Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger kon de aanval naar eigen zeggen wel afwenden en reageerde op zijn beurt met aanvallen op schepen die naar de Iraanse havens wilden varen. Onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. Op maandag 15 juni spelen de Duivels dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strijkt.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Modu van. Een liquid dat er wint, weer maar je kabinetten zak slimmer. Ik raag dan niet om u, hè.
4: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet verzakken, hè.
1: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Sporten wordt duurder. Als je wil sporten bij een sportclub, zal je wellicht meer lidgeld moeten betalen. Al zeker 3 op de 10 Vlaamse sportclubs trekt volgend seizoen hun lidgeld op. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Meer dan 6 op de 10 clubs zoekt nog extra geld door een wafelbak bijvoorbeeld of barbecue te organiseren of door extra sponsoring aan te trekken. De Sportfederatie pleit voor een hoger belastingvoordeel, zodat clubs meer omzet mogen draaien zonder extra belastingen te moeten betalen. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen vergoeden voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. Dat is een uitspraak in de rechtbank van Antwerpen. De zaak draait rond een bejaard koppel dat voor net geen 50.000 euro was opgelicht. De bank weigerde om het geld terug te betalen omdat het koppel zeer nalatig was door het zelf over te schrijven naar een oplichter. De rechter heeft de bank ongelijk gegeven, want volgens Europese regels moet een bank altijd het geld terugstorten. En pas daarna kan het een procedure starten om het geld terug te vorderen, als ze denkt dat de klant nalatig was. Als je vandaag op vliegvakantie vertrekt, ga je best op tijd naar de luchthaven, want het belooft druk te worden. Na de staking van de luchtverkeersleiders gisteravond zijn heel wat vluchten uitgesteld naar vandaag en morgen. Het vliegverkeer is pas gisteravond laat weer op gang gekomen. De luchtverkeersleiders legden bijna een hele dag het werk neer tegen een nieuwe digitaal controlecentrum. En onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK-voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Jurij Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. En op maandag 15 juni spelen de Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokale kans op onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.

0: Zot word ik, jong. Schabber komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
2: Dit is Top 2. We make you move. Top 2. We make you move. Dit is Top 2.

0: thermomix-beton.be.
1: Amai, daar regent hier binnen.
2: Oh, zwaansnanny.
1: Jawel, er staan er niet meer in de living.
2: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
1: Dakmeester?
2: Ja.
1: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
2: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
3: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
4: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
5: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

headlines. Goedemorgen. De Albanese maffia wordt steeds machtiger in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van KNAK en Le Soir. In lopende onderzoeken van de federale gerechtelijke politie duiken meer dan 2000 Albanese verdachten op. Begin jaren 2000 hield die maffia zich vooral bezig met kleine woninginbraken. Nu draait het vooral om grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Het geld vloeit dan vaak terug naar Albanië. Als je wil sporten bij een sportclub, zal je wellicht meer lidgeld moeten betalen. Al zeker 3 op de 10 Vlaamse sportclubs trekt volgend seizoen hun lidgeld op. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Meer dan 6 op de 10 clubs zoekt nog extra geld door bijvoorbeeld een wafelbak of barbecue te organiseren. Of door extra sponsoring aan te trekken. De Sportfederatie pleit voor een hoger belastingvoordeel, zodat clubs meer omzet mogen draaien zonder extra belastingen te moeten betalen. Vanaf volgende zomer moet je niet langer een gevarendriehoek plaatsen als je in pannen staat met je auto. Dat heeft bevoegd minister Jean-Luc Kruk beslist. Komt omdat het te gevaarlijk is om bijvoorbeeld op een snelweg 100 meter verder een gevarendriehoek te plaatsen. Er gebeuren nog te vaak ongevallen terwijl we dat aan het doen zijn. Vanaf volgend jaar volstaat het dus om alle richtingaanwijzers op te zetten en meteen met een fluohesje achter de vangrail te staan. En de voormalig Britse topvoetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Hij mag die volgende week vrijdag onthullen tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor Manchester United, waar hij onder meer de Champions League en 6 landstitels won. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.

0: Yes!
1: Allee, zo snel het, jong. En die computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
6: Ga je mee iets drinken?
7: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
6: Dat kan toch via je gsm?
8: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Gedetineerden kunnen binnenkort alsnog een diploma van het secundair onderwijs halen in de gevangenis. Dat meldt Vlaams Onderwijs en justitieminister Zuhal Demir. Slechts 1 op de 4 gedetineerden heeft een middelbaar diploma. De Vlaamse regering wil zo gedetineerden meer perspectief bieden en de kans op nieuwe feiten verkleinen als ze vrijkomen. Want uit onderzoek blijkt dat gevangenen die een cursus volgen 13% meer kans hebben op een job en bijna de helft minder kans om te hervallen in crimineel gedrag. Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week krijgen ook andere scholen meer klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan bijvoorbeeld over roekeloos rijgedrag van chauffeurs, maar ook over voertuigen die slecht onderhouden zijn en gordels die niet werken. Bij het ongeval in Buggenhout reed de buschauffeur door een gesloten overweg. Daarbij kwamen

kwamen twee kinderen, een begeleidster en de buschauffeur zelf om het leven. En Oekraïne heeft droneaanvallen uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daar opent net vandaag een economisch forum 3 dagen lang. Heel wat Russische leiders, onder wie ook president Poetin, zullen dat bijwonen. De Oekraïnse aanval was gericht op energieinfrastructuur en militaire doelwitten in Sint-Petersburg. Het lijkt erop dat Oekraïne zo reageert op de zware Russische aanval van maandagnacht, waarbij zeker 23 mensen omkwamen. Erg regenachtig vandaag met maximaal tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokale kans op onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden. In het weekend nog vrij veel wolken met enkele buien, maar ook opklaringen.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. Oh, de ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
4: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, en zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
7: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Eurosilo, dat is gewoon buite en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Gedetineerden kunnen binnenkort alsnog een diploma van het secundair onderwijs halen in de gevangenis. Dat meldt Vlaams Onderwijs en Justitieminister Joël Demir. Slechts 1 op de 4 gedetineerden heeft een middelbaar diploma. De Vlaamse regering wil zo gedetineerden meer perspectief bieden en de kans op nieuwe feiten verkleinen als ze vrijkomen. Want uit onderzoek blijkt dat gevangenen die een cursus volgen 13% meer kans hebben op een job en bijna de helft minder kans om te hervallen in crimineel gedrag. Zo'n 270 reizigers hebben de nacht doorgebracht op Brussels Airport. Dat bevestigt de luchthaven. Komt door de plotse staking van de luchtverkeersleiders gisteren. Daardoor werden 140 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. Na 9 uur 's avonds kon nog een 40-tal uitgestelde vluchten vertrekken. Maar een deel van de reizigers zijn dus in de luchthaven blijven slapen, wachtende op hun vlucht. De situatie is intussen weer normaal. Alle vluchten kunnen doorgaan. En in Southampton in het zuiden van Engeland is een betoging uit de hand gelopen. De politie ligt er onder vuur na de dood van een 18-jarige student. Op bodycams is te zien hoe agenten de jongen in de boeien sloegen terwijl hij aan het sterven was na een steekpartij. Agenten dachten dat hij de dader was in plaats van het slachtoffer. Honderden mensen kwamen op straat om te protesteren, maar het werd al snel onrustig. Gemaskerde actievoerders gooiden met stoelen, blikjes en fakkels. Het is nu nog overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen met maxima rond 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later droog en zonniger vanaf de kust.

0: Dit is Top.
1: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
2: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
0: Op 2.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
6: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
5: Modu van.
4: Een liquidator wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
7: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
9: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
10: Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp?
11: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
12: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
13: Ga je mee iets drinken?
14: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
13: Dat kan toch via je gsm?
15: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen. Op santes.be.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. De productie bij autofabrikant Volvo Car in Gent ligt stil. Komt door een staking bij de toeleveringsbedrijf Plasman. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. Volvo Car heeft nu te weinig onderdelen om verder te gaan met de productie. Hoe lang die nog zal stilliggen is niet duidelijk. Bij toeleverancier Plasman staakt het personeel al sinds gisterenmiddag. Hun toekomst is onzeker omdat het naast twee nieuwe opdrachten greep. Volvo Cars is de laatste autofabriek in ons land. Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week krijgen ook andere scholen meer klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan bijvoorbeeld over roekeloos rijgedrag van chauffeurs, maar ook aan voertuigen die slecht onderhouden zijn en gordels die niet werken. Volgens De Lijn is het de verantwoordelijkheid van de scholen en busbedrijven om klachten over chauffeurs op te volgen die in onderaanneming voor De Lijn rijden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee kinderen, een begeleidster en de buschauffeur zelf om het leven. En de Yellow Tigers, onze volleybalvrouwen, zijn de Nations League-competitie in China begonnen met een nipte nederlaag. Het werd 3-2 tegen Polen, dat is de nummer 5 van de wereld. Deze prestatie tegen topland Polen geeft wel vertrouwen naar de volgende wedstrijden. Overmorgen spelen de Yellow Tigers tegen Tsjechië. In het weekend staan de matchen tegen Thailand en Servië op de planning. Het is nu overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen met maxima rond 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later droger en zonniger vanaf de kust. In het weekend blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
7: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Modu van.
4: Een liquid dat er wint. Wie er mooi kom je net de zak slimmer.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Geen nieuwe overtreding op beeld, 3 dagen na het dodelijk treinongeval. Dat blijkt uit camerabeelden. Verschillende media melden dat een chauffeur van dezelfde busfirma 3 dagen na het drama opnieuw door het rode licht reed toen de slagbomen naar beneden waren. Een interne mail van de busfirma sprak ook van ooggetuigen van zo'n nieuwe overtreding. Uit de geanalyseerde camerabeelden van vrijdag blijkt daar alvast niets van. Spoornetbeheerder Infrabel onderzoekt nu nog de beelden van de dag ervoor. Bij het tragische ongeval kwamen 2 kinderen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. De productie bij autofabrikant Volvo Car in Gent ligt stil. Dat komt door een staking bij toeleveringsbedrijf Plasman. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. Volvo Car heeft nu te weinig onderdelen om verder te gaan met de productie. Hoe lang die nog zal stilligen is niet duidelijk. Bij toeleverancier Plasman staakt het personeel al sinds gisterenmiddag. Hun toekomst is onzeker omdat het naast 2 nieuwe opdrachten greep. Volvo Cars is de laatste autofabriek in ons land. De politierechter in Veurne heeft een 32-jarige vrouw uit Xmuiden vrijgesproken voor gsm-gebruik achter het stuur, hoewel ze met de telefoon in de hand werd geflitst. De vrouw werd geflitst bij een trajectcontrole. Op de foto was haar gsm-gebruik duidelijk te zien, maar de rechter oordeelde dat de beelden van onbemande flitscamera's hiervoor geen wettelijke bewijswaarde hebben liever. Omdat ze bovendien nooit over de gsm was verhoord, kreeg ze de vrijspraak. Voor de snelheidsovertreding zelf kreeg ze wel een boete van €80. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het op de meeste plaatsen droog. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, maar vanaf het westen wordt het droger en zonniger bij 16 graden. Het weekend blijft voorlopig bewolkt.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: Bedrijf in Deinze en op remix-beton.be.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
2: Amai, daar regent hier binnen.
3: Oh, zwaansnanny.
2: Jawel, er staan een niemer in de living.
3: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
2: Dakmeester?
3: Ja.
1: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
3: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
9: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready.
10: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
11: Ga je mee iets drinken?
12: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santers.
11: Dat kan toch via je gsm?
13: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santers.be.
14: Top 2. Get out there.

headlines. Goedemiddag. Supermarktketen Aldi heeft meer uitleg gegeven over hun zondagsopeningen. Zo willen ze alle winkels op zondag openen tot 1 uur. Het personeel mag zelf kiezen of het op zondag werkt, in ruil voor een financiële toeslag of extra verlof. De vakbonden reageren afwachtend. Zo wijzen ze erop dat de arbeidswetgeving winkelopeningen na 12 uur op zondag verbiedt. Ook het plan om filialen te bezetten met slechts één vaste werknemer en een jobstudent krijgt kritiek. Op 29 juni praten de directie en de bonden verder. NAVO-baas Mark Rutte is vanochtend onverwacht samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen aangekomen in Oekraïne voor een onaangekondigd bezoek. Ze houden voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Dat is een orgaan waarin het land op gelijke voet met de lidstaten kan overleggen. Rutte spreekt er ook met president Zelensky. Die vraagt de NAVO-landen al langer dringend om extra luchtverdediging, nu Kiev de afgelopen dagen weer zwaar onder vuur ligt door Russische drones en raketten. De Franse fraudedienst heeft de Aziatische modegigant Shein twee boetes opgelegd van in totaal ruim 22 miljoen euro. De boetes zijn het gevolg van verschillende tekortkomingen. Zo respecteert het bedrijf de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen niet altijd en ontbreekt er verplichte informatie over de traceerbaarheid van de kleding. Ook vermeldt Shein niet dat er microplastics in de stoffen zitten. In totaal kreeg Shein in Frankrijk al voor meer dan 210 miljoen euro aan boetes. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het eerst op de meeste plaatsen droog. Daarna opnieuw regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, maar vanaf het westen wordt het droger en zonniger bij 16 graden. Het weekend blijft bewolkt.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Whittaker en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Ga je mee iets drinken?
4: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
3: Dat kan toch via je gsm?
5: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

Headlines. Goedemiddag. Aldi heeft meer uitleg gegeven over zondagsopeningen. De supermarktketen wil al zijn winkels op zondag openen tot 1 uur. Het personeel mag zelf kiezen of het op zondag werkt, in ruil voor een financiële toeslag of extra verlof. De vakbonden reageren afwachtend. Zo wijzen ze erop dat de arbeidswetgeving winkelopeningen na 12 uur op zondag verbiedt. Ook het plan om filialen te bezetten met slechts één vaste werknemer en een jobstudent krijgt kritiek. Op 29 juni praten de directie en de bonden verder. De 17-jarige tractorbestuurder die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval in Maaseik testte negatief op alcohol en drugs. De tiener is na verhoor vrijgelaten, maar zijn rijbewijs is ingetrokken. Het parket onderzoekt nog of hij met zijn rijbewijs wel met de combinatie van de tractor en de zware mesttank mocht rijden. De jongen reed na de aanrijding met de 58-jarige fietser aanvankelijk door, maar keerde later zelf terug. Een verkeersdeskundige en camerabeelden moeten de precieze omstandigheden verder uitklaren. Bij een zware hotelbrand in de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak uit toen de meeste gasten nog sliepen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders die voor een medische behandeling in India verbleven. Meer dan 40 mensen zijn gered. Uit paniek sprongen verschillende gasten uit de ramen, waarbij omwonenden matrassen legden om hun val te breken. De politie onderzoekt de oorzaak en zoekt nog naar slachtoffers in het gebouw. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het eerst op de meeste plaatsen droog. Daarna opnieuw regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik krijg dan niet om uges, hè.
6: Ze had katholduskees gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrux en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
1: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

Headlines. Goedemiddag. De 40-jarige Poolse bestuurder die maandag op de E34 minstens 20 wagens ramde, blijft langer aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man veroorzaakte tussen Zelzate en Maltegem een enorme ravage en bleek achteraf te veel te hebben gedronken. Hij wordt er nu officieel van verdacht zijn bestelwagen als wapen te hebben gebruikt om anderen in gevaar te brengen en het verkeer te belemmeren. Deskundigen onderzoeken nog of er sprake is van een geestestoornis. Hoewel de materiële schade groot is, kwamen de meeste slachtoffers er met de schrik vanaf. De Duitse douane heeft in de havenstad Wilhelmshaven ruim 8 ton cocaïne onderschept. Goed voor een straatwaarde van zo'n 500 miljoen euro. De drugs zaten verstopt tussen een lading cacaobonen. De vangst gebeurde al in februari, maar werd om tactische redenen geheim gehouden. Dankzij internationaal onderzoek kon de Spaanse politie intussen twee bendeleiders oppakken tijdens een in scène gezette containeroverdracht. De enorme partij drugs is intussen onder strikte beveiliging vernietigd. Kroonprinses Elisabeth wordt voor het eerst officieel betrokken bij een staatsbezoek. Het Japanse keizerspaar komt op 20 juni naar België en Elisabeth mag hen mee verwelkomen. De Japanse ambassadeur noemt haar aanwezigheid een veelzeggend teken van engagement. Of de 24-jarige prinses nog meer taken krijgt tijdens een staatsbezoek is nog niet duidelijk. Elisabeth studeerde vorige week pas af aan de Universiteit van Harvard. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Eerst op de meeste plaatsen droog, daarna opnieuw regen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
2: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
3: Ga je mee iets drinken?
4: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
3: Dat kan toch via je gsm?
5: 5 tot en met 8 juni, BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
6: Top 2.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedenavond. Starten doen we met droevig nieuws, want zangeres en mediafiguur Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt via Instagram. 2 weken geleden raakte bekend dat Hermans aan een agressieve vorm van kanker leed. Ze laat haar echtgenoot Frank en dochter Céline achter. Hermans was in Vlaanderen decennia lang een bekend gezicht als zangeres, talkshowhost en politica. België verliest de greep op de illegale tabakshandel. Volgens een rapport van adviesbureau KPMG groeide de illegale sigarettenmarkt in ons land vorig jaar met 61%.

Roland-Garros, want topfavoriete en nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze verloor na een complete inzinking in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka leek na winst in de eerste set en een dubbele break voorsprong in de tweede set op weg naar de zege, maar zakte daarna volledig in elkaar. Schneider bereikte zo haar eerste halve finale op een Grand Slam. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maxima tussen de 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
2: Moduvan.
5: Een liquidator wint, Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
6: Jawel, er staan er niet meer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
11: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
12: Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
13: Camionet? Een vlamionet. Sinds dat ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
14: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

0: We make you move. Dit is top 2. Top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedenavond. Zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een agressieve kanker. Dat meldt haar dochter Céline op Instagram. Hermans kreeg de diagnose eind vorige maand en heeft voor euthanasie gekozen. Intussen stromen ook de reacties uit de media- en muziekwereld binnen. Op sociale media reageren collega's zoals Karen Damen, Belle Perez en Niels de Stadsbader die bedroefd en herinneren haar als een warme, krachtige vrouw met een iconische lach.

scholieren nog met de auto wordt gebracht uit angst voor het verkeer, pleit de Fietsersbond voor veiligere schoolroutes. En dan nog wielrennen. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. In de bergetappe was ze de snelste van een kopgroep van 4 rensters. Vollering probeerde tijdens de rit meerdere keren solo te ontsnappen, maar finishte uiteindelijk in een elitekwartet en won wel de sprint. Anna van der Breggen kwam in de finale niet in de problemen en behoudt haar roze leiderstrui. Marlen Reusser, de nummer 2 in de stand, verloor ruim 1 minuut op de kopgroep. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maximaal tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
3: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
4: Ik krijg dan niet om uges, hè.
5: Ze had het al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, hè.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
5: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
4: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

Goedenavond. Zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. En dat aan de gevolgen van een agressieve kanker. Dat meldt haar dochter Céline op Instagram. Hermans kreeg de diagnose eind vorige maand en heeft voor euthanasie gekozen. Intussen stromen ook heel veel reacties binnen uit de media- en muziekwereld.

De voorbije dagen sneuvelden er in verschillende Spaanse steden temperatuurrecords door een vroege langdurige hittegolf. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor de impact van zulke vroege hittegolven op de gezondheid. Sinds midden mei is er een preventieplan met kleurencodes actief om de bevolking te beschermen. En dan nog wielrennen. De Nieuw-Zeelander Laurens Pitty heeft de derde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De finale werd ontsierd door een massale valpartij waar ook Arnaud Delis bij betrokken was. Slechts een tiental renners bleef over om voor de dagzege te sprinten. Red Bull-boren Hans Grohe zat met 3 man mee vooraan, waarna Pitty het ploegenspel perfect afrondde. Hij bleef de Duitser Hajduk en de Let Nijlands voor. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maximaal tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en wolken. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend opnieuw veel wolken bij 18 graden.

domein De Krekemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Dit is